goud werd de avond en dat laatste glas wien. Laat ons de zegels strieken en de poten rieken. Op weg in een stad hilf om mondglück leven.